0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 7 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch-psychiatrische centra en klinieken verzameld in

0: Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024, terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars.

0: webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van ITSME, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie

0: politie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: R&B van het allerhoogste niveau. Je schijnt het dan ook te moeten voelen tot diep in je aderen. Dit was overigens een hele dikke hit voor Blackstreet en Dr. Dre met No Diggity. In het midden hadden we Lange Frans en Jeroen van der Boom met Een Nieuwe Dag. En we begonnen dit rijtje van drie met Chic met I Want Your Love. Tijd voor ons eerste item, de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: En we stoppen bij het jaar 2006.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Shakira en Wyclef Jean met Hips Don't Lie. Shakira is geboren op 2 februari 1977 in een van de kustplaatsen van Colombia. Haar voornaam is echter Arabisch. Het betekent dankbaar. Haar muziek is een mix van Latijns-Amerikaans en Orientaals. Doordat haar ouders uit 2 verschillende werelddelen komen, spreekt ze heel wat talen zoals Spaans, Arabisch, Italiaans, Portugees en Engels. Shakira speelde de hoofdrol in de populaire Colombiaanse soapserie El Oasis. Haar eerste album heette Magia, wat betekent magie. De nummers die op het album staan, heeft ze allemaal zelf geschreven tussen haar 8e en 13e. De meeste nummers waren aan haar toenmalige vriendje Oscar geschreven. Daarna zou haar carrière in een stroomversnelling komen en verkocht ze miljoenen albums. Het nummer Hips Don't Lie stond die week op een eerste plaats, net als een week eerder overigens. En dat voor 4 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Roy Gates met Lose Myself. Het is een Nederlandse DJ en producer. Naast het produceren voor anderen maakt Roy ook eigen werk. Samen met producer John Marks produceerde hij de singles Revolution voor Mental Tio. In 2004 produceerde het duo onder de naam Team X de single Your Smile. Een remix van een grote hit van Charlie Lanois en Mental Tio. Begin oktober 2004 maakte Roy een remix van John Marks' Don't Stop. Vanwege het grote succes van dit nummer bracht Roy zijn eerste echte eigen single op de markt. Die heette How Deep. De opvolger On My Way werd in het voorjaar van 2005 een bescheiden hitje. Wij draaien het nummer Lose Myself. We gaan terug naar 6 mei, oftewel week 18 van het jaar 2006.
1: Grote en kleine hit. Een hit, hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
3: No fighting.

0: kleine hit, die was van Roy Gates. En Lose Myself, hij stond destijds op nummertje 37 en kwam vanaf 40ste plaats, dus 3 plaatsjes winst. En dat voor 2 weken hitlijst. En dat die grote hit, die was van Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Als je meer wilt weten, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Strakjes nog voor je onderweg, de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En we zijn zeker niet vies van het Nederlandstalig lied. Hij staat voor je klaar. Ik heb het over Jan Smit.
1: Als het Nederlands is en goed, dan hoor je het hier.
0: Luister naar Dromen.

zakjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar ik heb zojuist even de stekker in het stopcontact geduwd om te zien of hij het nog doet. En wat denk je? Hij doet het. From long time ago. Fox Classic, Golden Oldie. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse genregroep die soul, R&B en doo-wop muziek uitvoerde. Ze bereikte het hoogtepunt van hun populariteit in de jaren 50 en begin jaren 60. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. De groep werd opgericht in 1953 door Clyde McFadder, die bekendheid kreeg als achtergrondzanger van Billy Ward en de Domino's. Toen McFadder door de Domino's ontslagen werd, begon hij zijn eigen groep, de eerste versie van de Drifters. De bekendste hits van de Drifters zijn Up on the Roof, Save the Last Dance for Me, There Goes My Baby en Money Honey. Elk van de vier nummers kreeg een plekje bij de beste 300 liedjes volgens het Amerikaanse muziektijdschrift Rolling Stone. Tijdens de lange tumultueuze geschiedenis van de Drifters heeft een groot aantal zangers deel uitgemaakt van de groep. En zelfs tegenwoordig treden groepen die voortkomen uit de oorspronkelijke Drifters nog op onder die naam. De Vocal Group Hall of Fame heeft zowel de Original Drifters uit 1998 als Benny King en de Drifters uit 2000 opgenomen. In 2004 plaatste men de Drifters op nummertje 81 van uw lijst van de 100 beste artiesten ooit. In 1998 werden ze opgenomen in de Rocking Roll Hall of Fame. In de bezetting van Clyde McFadder, Bill Pinkney, Jarrett Treasure, Johnny Moore, Benny King, Charlie Thomas en als laatste Rudy Lewis. Daarom hoog tijd om onze jukebox te laten draaien. Luister naar de Drifters. Hier zijn ze met Save the Last Dance for Me. Jukebox Classic.

Als je deze goed vindt, deze jukebox classic, dan ben je volgens mij 50 plus. De Drifters waren dat. En Save the Last Dance for Me. Het is later nog eens dunnetjes overgedaan door de Cats volgens mij. En door vele andere artiesten. Je luistert er altijd naar de muziekfabriek. Je hoort regelmatig nieuw werk, maar we zijn niet vies van retro liedjes. En daarom keren we terug naar de jaren 80. Je hebt er nog eentje van het roet, hè, dit rijtje van drie. En dat doen we met Dayton. Hier zijn ze met The Sound of Music.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: De muziekfabriek.
2: Nog voor je onderweg, de oude lullenpaard. Wat hadden we in dit rijtje van drie? Jan Smit met Dromen. In het midden zat Blondie, VS The Doors, The Rapture Riders. En als laatste Dayton, The Sound of Music. En wat mij bijzonder opvalt in deze aflevering van de muziekfabriek is dat we heel veel dance draaien. Nou, als je ervan houdt, dan zou ik zeggen, laat hem lekker aanstaan, want ik heb er wederom eentje voor je klaarstaan. Het is die van Florida en featuring Sia. Hier zijn ze met Wild Ones.
3: Droom van mijn steen.

0: Wat een lekker vet nummer. Straks vervolgen we het rijtje van drie, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. En dat is wederom een dansnummer, maar dan van heel lang geleden.
1: Oude lullenplaat.
0: Ze is geboren in New York op 7 maart 1962 en hebben dus te maken met een Amerikaanse zangeres.
1: Oude lullenplaat.
0: Haar artiestennaam is het pseudoniem van Leslie Hoenderman. Na een middelbare school werd ze zangeres van de New Wave groep Felony. Naast regelmatig optreden studeerde ze de muziektheorie en compositie en nam ze privé zangles. Nadat ze Felony had verlaten, ging ze zingen bij de groep The Next. Maar in 1985 begon ze een solo-carrière. Na enkele 12-inch platen uitgebracht te hebben, kwam ze in 1988 met haar single Tell It To My Heart. De single kwam in veel landen uit, waaronder ook in Nederland. Het zou een nummer 1 hit worden. In datzelfde jaar trad ze op in het voorprogramma van Michael Jackson. Het lukte haar niet het grote succes van Tell To My Heart te evenaren. In 1993 kwam ze met een nieuw album en in 1994 met een Greatest Hits album. Na een meningsverschil met haar platenmaatschappij begon ze in 1994 voor haarzelf. Omdat ze nog onder contract stond, hield ze zich enige tijd bezig met acteren. In 1998 kwam ze met een nieuw album dat ze onder eigen beheer heeft uitgebracht. De titelsong van het album Planet Love uit 2000 werd een grote dancehit in de Verenigde Staten. Op 31 juli 2010 zong ze het officiële lied van de Gay Games in Keulen, getiteld Facing a Miracle, tijdens de openingsplechtigheid. Verder is ze moeder van een tweeling geboren uit een draagmoederschap. De vader is echter onbekend. Hier is de oude megahit van Taylor Dane. Luister naar Tell It To My Heart.
1: Oude lullenplaat.

0: dikke mega hit uit 1988 voor Teledane en Tell It To My Heart. En ook jij mag er eentje aanvragen hoor, die oude lullenplaat, ik zou zeggen.
1: Informatie over de muziekfabriek op ronvandesteen.nl.
0: Het lijkt Schiphol wel. Laten we even inhaken en meeblaren met Frans Bauer.

0: Muziekfabriek.
1: Mijn hart gaat zo tekeer van Frans Bauer. Volle kracht. De Muziekfabriek. En als je Frans voorbij laat komen op je feestje, nou dan ben je van succes verzekerd. Daarvoor staat Florida featuring Sia en Wild Ones. Ik heb nog een tweetal liedjes voor te gaan, waaronder die van Whitney Houston, I'm Every Woman. En als de klok het toelaat, Britney Spears, Baby One More Time. Bedankt voor het luisteren, vrienden en vriendinnen. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. En nog veel plezier met de overprogramma's op dit radiostation. Groet en adios.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
2: iTurn Radio.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
4: Check this out.
5: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
5: Yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.

op de radio, omdat het zo lekker is. De Mezzonette hoor je met Heartache Avenue. Uit een heel, heel grijs verleden. Zoals de meeste muzikale hoogstandjes in deze show.

Had toch wel lekker, hè? Als je door die platenbakken snuffelt en neust en gaait. Er staan hier heel wat singles. Goeie oude singles hoor. En langspeelbladen. Dan denk je echt, jongen, dat knecht, je bent stil blijven staan in de tijd. Maar wel in de mooie jaren. Hè? Misschien wel de mooiste jaren, muzikaal gezien. Ik deel ze graag met jou, de Love Affair en de Everlasting Love. Zometeen een fijne wachtende rukken, Roerdenen. Allereerst, een Mexican Girl, dit is Smokey.

0: Man, Chris en Norman.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Ja, langzaam verder gaan op de tandem hier vandaan. Ach, hoe denk je, jongens, vrienden, was het maar zo feest.
1: Dit is de Middle of the Road Show.

die radio vandaag. De Harry's, Zweedse popgroep die uit drie broers bestond. Wishart, Louis en Per Harry. In het begin behoorde ook hun zus Mary tot de groep van deze broers. Wat gezegd dat ze de eerste moderne Europese boyband waren. Te danken aan de combinatie van zang, dans en het bespelen van instrumenten uit Zweden. En eens meededen aan het Eurovisie Songfestival, en wel in 1984. U hoort ze terug in de Middle of the Road Show. Zo ook Ryan Paris.

tellen, hè, die tijd. De helft van de show die zit er alweer op. En nog steeds geen koffie. Michael B. die zou vandaag zorgen voor de koffie voor de heren en dames hier in de studio. Maar hij is er al een hele tijd teruggetrokken op een kleine kamertje. Hij begint ook te ruiken. Sorry Michael, maar goed. Gila. Als

kijk eens meer. De fopspen hebben ze al jaren geleden ingeleverd. Maar gelukkig is hun muziek blijven bestaan. Lekker hè, Fonografie uit 1978, geluisterde vriendjes en vriendinnen.

Waar ook de middengolfvriend leeft als nooit tevoren. Zoals het vroeger kon, heel lang geleden. Zo klinkt het nog steeds. Lekker, hè? Inderdaad, via de FM, via de middengolf, via het wereldwijde internet natuurlijk. Overal. Lekker is lekker is lekker. En des te heter, des te beter.

Ik vind het best wel even gezellig om jou mee terug te nemen naar 1977 van de vorige eeuw. Hè. Ja. Nooit meer wat van gehoord. Highlight. Een beetje licht geven ze nog in het verleden. Tenminste, en ze komen terug natuurlijk in de show. Middel van Roos Show. Leuk dat je erbij bent. Californië. Dit zijn de Stalistics. En daarmee zijn we een beetje vastgeroest in die mooie gouden jaren 70.

0: Middle of the Road Show.
1: Ik ga naar die enge bos. Daar valt tenminste niemand belasten.
2: Antikiti, met veel zemikkelen en zmullen en veel zingen.

We kennen dus June, Ruth en Anita Pointer. Ah, de meest bekende natuurlijk, de Pointer Sisters, maar dit is het zoekgeraakte meisje Bonnie. Hey, Bonnie zei van, ach, ik doe het gewoon zelf hoor. En alhoewel, I can't help myself. Nou, vooruit. Even de laatste in de middel of de roadshow. En zometeen veel meer lekkers op je radio. Blijf lekker luisteren, vrienden. En ongetwijfeld morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Maak er nog een leuke voortzet.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
3: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunchbreak.

Met een hele nieuwe week van de Lunchbreak natuurlijk. En van harte welkom tussen 12 en 1. Dan doen we het weer allemaal lekker samen natuurlijk met jou hier op de radio. We begonnen met de Buggles deze week. En dan met hun video killed de Radio Star. Zou het waar zijn? Denk het niet, hè? Inderdaad niet. Zo, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Het is maandag. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de dergelijke meer. Want ik heb een klein beetje de nies in de neus vandaag, denk ik. Ja, inderdaad wel. Hier zijn The Faces en Stay With Me. Tot 1 uur ben ik hier op jouw fantastisch radiostation.

lekker hard zoals we gewoon zijn van de feestjes natuurlijk nog met Rod Stewart. Je hebt hem wel herkend natuurlijk aan zijn stem. Je kunt het op uren al ruiken natuurlijk. Rod Stewart, ja. Maandagmiddag, het is weer zover natuurlijk. De lunchbreak hier op je radio. En we beginnen met lekkere muziek natuurlijk. Daarom is het ook de lunchbreak natuurlijk. Inderdaad wel. Want het is het begin van de week natuurlijk en je hebt nog een klein beetje de weekend blues als het ware. En die bloed zitten we sleur je er wel helemaal doorheen vandaag met onze heel goede muziek hier op jouw fantastisch radiostation. Hier zijn de Stereophonics. Och ja, en have a nice day.

uit 1974 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, muziek van Brad. Ja, brood hebben we nodig. Hè. Brood, brood nodig. De muziek hier deze maandagmiddag. En dat allemaal met een Guitar Man. Hier op jouw radio natuurlijk. Want jouw radiostation is er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hier is Ronald Keaton. And Loving Each Day.

Zo inderdaad, tot aan het huisje van de plaatje zeggen we dan inderdaad hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk Queen en dit allemaal met hun niets te versmaden, onvergetelijke hit natuurlijk. En ja, tijd geworden voor niemand meer en niemand minder dan Master KG en Jerusalem. Huh?

0: is iTurn Radio.
1: Lunch Break, Breaking News Toen.
2: Zo'n heel bijzondere goede maandagmiddag, het Lunch Breaking News van Toen. De Beach Boys beginnen in 2012 aan hun 50ste anniversary tour. Voor het eerst in lange tijd staan de leden van het eerste uur, Brian Wilson, Al Jardine, Mike Love en Bruce Johnson, weer met elkaar op het podium. Hier zijn de Beach Boys en dit allemaal met hun Kokomo.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song,
0: de LP of artiest van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

plaat onze nieuwe hit voor deze week, voor deze maandag natuurlijk. Het is Thomas Gray geworden en Rumours. Ja, rumours hier, rumours daar, rumours overal. Overal wordt wel eens geroddeld natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Rumours dus en dit allemaal met Thomas Gray. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou op de

0: En inderdaad, de laatste nieuwe van de Zuid-Koreaanse groep natuurlijk, BTS. En dit allemaal met hun swim. Wel, het wordt er stilletjes aan tijd voor natuurlijk. En inderdaad, om te gaan zwemmen en te genieten in het voorjaar van de lekkere dingen die er allemaal voor geschoten worden.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Zo inderdaad ook tijd voor onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Gloria Gaynor. Heel de week is onze artiest van de week natuurlijk. En hier is ze met I Will Survive.

inderdaad, heel de week lang is onze artiest van de week natuurlijk. Gloria Gaynor en I Will Survive. En morgen krijg je weer een andere natuurlijk ervan. Hè. Moet je maar luisteren, als je wel weten welke. Wel, dan zijn we er morgen tussen 12 en 1 natuurlijk weer helemaal terug hier op de radio. Hier is Peter Schilling. Dat allemaal met zijn Major Tom.

0: Lekker is eventjes een lekkere Duitse plaat op de radio natuurlijk. En niet veel meer te horen, maar hier in de lunchbreak natuurlijk. Wel. Ja, natuurlijk van harte wel. Dat was Pieter Schilling natuurlijk en Major Tom. En als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. Want we zijn ondertussen toegekomen aan...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Inderdaad, aan onze toetjesplaat van de dag. En dat is geworden deze van Rolls Royce en de Allman, het zijn Car Wash.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
0: This

Maandag vandaag, 1 juni. Een nieuwe maand. En ook weer een nieuw uur bij iTunes. Een uur hits en classics. En het begon vandaag met

Nick Kershaw, Shakira, The Police en Simply Red. En deze koers natuurlijk. Fijn dat je weer kiest voor Aarten. Het wordt weer een leuke middag.

0: We konden vorige week of dit weekend, gepasseerd weekend.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
0: Wel onder de sterren gaan liggen. Dit was nog Simply Red.

heeft ondertussen een nieuw EK-lied. Het heet Die Die. Met Burna Boy. Dit was nog een WK-lied van 16 jaar geleden. We're all Africa. Waka waka. It's time for Africa. Straks is het time for Nick Kershaw. En Bruno Mars. Is nog een vierkante meter slow. Van de Rolling Stones.

oorspronkelijk uit Delft. De gebroeders De Lange. Mo, dat is een mooie. Deze week paardenplaats hier bij iTunes. Asia.

Alanis Morissette wordt er 52. Jason Donovan, die wordt er 58. En Ron Wood, gitarist van de Rolling Stones, die wordt er 79. Morgan Freeman, die wordt er 89 vandaag. En Pat Bone, die wordt er 92. En deze meneer, die wordt er 76. Tom Robinson.

deze 1 juni zijn we vandaag een speciale dag. Het is melkdag. En ook dag van de kinderen. En wel kijk, daarom deze Vlaamse even boven rakelen. Dat is een tijdje geleden. Onderweg hier nog bij ons. Toto. We gaan nog dansen met Wamboo Projects. En Silver is nog deze Dana-winner. Geef de kinderen de wereld.

9 voor 2. Iba Aitern. Wamboo of Wamdoo Project. And the King of My Castle. We blijven hier bewegen, ondanks de warmte natuurlijk. Maar geniet er nog van, want morgen is het voorbij. Gaat het regenen en gaat het afkoelen. Voor sommigen leuk en voor sommigen minder leuk natuurlijk.

Vlaanderens mooiste. Hier in de formatie van Silver. En Turn the Tide. Als het straks allemaal goed gaat na 2 uur. Als het niet te heet is in de Maascave. Dan is er Mark Maas tussen 2 en 3. En straks tussen 3 en 6. Vuren we weer volledig de jaren 80 op jou af. Ik heb nog een laatste. Joannes. En La Camisa Negra. Fijne maandag.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten, aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
0: You're listening to
9: iTunes Radio.

fantastische muziek hebben ze toch gemaakt, hè? De band The Weeknd. Op maandag 1 juni 2026, 5 over 2. Op de maandagmiddag. En nu is precies 6 minuten over de klok van 2 geworden. Je bent verbonden met de Maaskeven voor een aflevering van Maas in de Middag. Wat ziek idee. Deze broeierige maandagmiddag, want ja, dat is het. Wachten op wat komen gaat morgen natuurlijk. Al die regen wat in de lucht hangt. Maar eigenlijk is het ook wel weer lekker een beetje regen. Dat heeft de tuin wel nodig, zullen we maar zeggen. Niet dat ik die heb, maar zo zeggen ze dat altijd. Zoals gezegd, maandag 1 juni 2026. Uurtje Maas in de Middag. Natuurlijk live op itunradio.nl. De chatbox is ook weer geopend. Als je opschiet, dan kun je er nog net bij. Want het is hartstikke druk in die chatbox van iTunes Radio. Je vindt hem natuurlijk op de site, hè. En anders blijf je lekker luisteren naar de Maas in de Middag. We hebben weer van alles en nog wat. En voor je het weet is het uurtje weer voorbij. Wat kun je de komende minuten onder andere verwachten? Wat dacht je van Pink? Just Like a Pill heb ik voor je in de lijst gezet. Ik ben vergeten, blijf luisteren. Je hoort er vanzelf voorbij komen. Tina Cousins uit de jaren 90. Reginelle heb ik weer eens opgepoetst. Ik hoop dat hij het doet zometeen. Dance Around the World. We zullen maar gauw beginnen. Dan kunnen we een nummertje extra voor je draaien. Muziek van Huey Lewis en de News. Leuke plaat deze. Heart and Soul. Wees een hele goede middag.

Beetje lastig kiezen op de maandagmiddag. Welke plaat gaan we draaien van de band Texas? Zulke goede muziek gemaakt in de tijd, dat het lastig kiezen is. Vandaag kozen we voor Summer Sun. Nou, komende week, vanaf morgen is het een beetje wisselvallig. Maar daarna keert gewoon de zomer weer terug hoor. Want ja, het is eigenlijk nog lente. Maar de temperaturen die blijven stijgen na volgende week. We gaan eens eventjes muziek draaien van Richard Nell. Moest hem even opzoeken in het iTunes Radio archief. Er zijn een laagje stof op, maar dat hebben we eraf geblazen en hij doet het. We gaan luisteren naar Dance Around the World.

terug naar 1978. Jeetje, toen was ik 1 jaar. Toen was dit op de radio. En vandaag hoorde je hem eventjes bij Maas in de Middag op iTunes Radio. Had het beloofd, hè, in het openingspraatje. We gaan muziek draaien van Pink. En doen we deze keer Just Like a Pill.

gebruikt tijdens het EK voetbal in 2008 tijdens Studio Sport. One Night Only and Just For Tonight. En toen werd het een kleine radiohit in Nederland. Ja, en eigenlijk een eendagsvlieg. Want daarna nooit meer wat van vernomen. Leuk dat je luistert. Maas in de middag. Mijn naam is Mark. We gaan muziek draaien van Tina Cousins.

van iTunes Radio. Speciaal voor juffrouw Jannie. Juffrouw Jannie is hard aan het werk. Dat kun je van haar collega's niet zeggen.

Nog even van genieten hoor, van die zonneschijn. De rest van de week wordt het een beetje wisselvallig weer met regenbuien. Maar na volgende week komt de zon weer helemaal terug. Was even voor mijn wederhelft, want ik vroeg nog eventjes aan de programmaraad. Ik zeg, heb je nog een verzoekje voor vanmiddag? Nou, doe maar iets van André van Duin. En daarmee is het 3:15 geworden. Op de maandagmiddag, iTunes Radio. Leuk dat je erbij bent. Tot aan 3:00 maas in de middag. Met de lekkerste muziek. Proberen we dan altijd. Muziek van Velsen.

begin jaren 90. Succesvol, deze Nederlandse rapper en zanger C.B. Milton. En we draaiden hem eventjes met Send Me An Angel, Set Me Free. Dat is echt zo'n plaat die blijft de hele dag in je hoofd zitten. Nou ja, de volgende ook alweer eigenlijk. Muziek van Garland Jeffries. En heel rock'n'roll.

Maker, Garland Jeffries. Deze hoor je wel wat vaker op de radio voorbij komen. Heel, heel rock'n'roll. En we kennen hem ook nog van Bring Me To The Matador. Het zit erop voor deze maandagmiddag. Kun je weer rustig doorgaan met waar je mee bezig was, zullen we maar zeggen. De laatste plaat is er eentje van Something Happens. En die parachute, nou, mij niet gezien. Tot volgende.

0: Het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig, uit 80.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek
0: is iTurn Radio op jouw maandag.
2: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt

0: die zich in een veld naast de fabriek bevonden, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop trainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen.

0: de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wetverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren en daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling

0: ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: uit 1999. Natuurlijk, Too Limited. Met de titel Dead Ready for Dead. 10 weken in de lijst. Nummer 10 als hoogste top 40 notering. Zometeen de jaren 70 Catapult. En we gaan tweemaal naar 070 toe. Om wel te verstaan, direct en coördinering.
1: Netpop, een radioprogramma vol met de betere liedjes van eigen bodem. Vanaf de jaren 70 tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10. 8 tot 10.
0: Een van de grootste hits uit de jaren 70 van deze formatie.

complete live versie gingen we terug naar het jaar 1987. Dit wordt namelijk in Luxor in Rotje Knor. De Haag de Ering. Het origineel is natuurlijk afkomstig op die kleine zwarte schijfje. Weet je wel, die 45 toerenblad met zo'n gat in het midden. Jawel, uitgebracht op Polendoor en dat was in 1976. Tot alweer 9 weken in de Nederlandse top 40 behaalde de 7e plek. Dit maar dat je weet. En daarvoor hoorde je natuurlijk nog meer geweld uit 070 natuurlijk direct.

jaar 1979. In het Engels uiteraard gezongen door Appie West. Hand in hand. Zometeen draai ik nog een mooie track van Kajak. Maar iets voor de tijd om nog eventjes in de 70 te blijven. Wat doen we deze groep eigenlijk? Jupiter, hè? En die hebben wel zin in om op zo'n bike te zitten, zo'n fietsje. Of is dat een tweewieler? Ik kan eigenlijk allebei wel.

181, waar onder andere natuurlijk Sier Kuil op staat. Een heerlijke track van ruim 4 minuten. Tijd voor 1976. De gelegenheid formatie van Ron Brandteder met de cover van Nieuwtje Dijka. Jullie Full House, Standing on the Inside.

altijd fijn dat Anita je weer bij ons in de show zit. 1983. Van het album Moment Together. Hou dan maar nummer 33 in de Nederlandse top 40. 3 weken in de lijst maar. Hij blijft een dijk van de plaat hoor.

uit 2018. Vorige week bracht je natuurlijk haar nieuwe zin eruit, Struikeling, die wij ook hebben gedraaid namelijk. I Know werd helaas geen top 40 notering, werd een regelrechte flop. Zometeen heb ik voor jou voor Sema 1971. Eerst wordt het tijd voor een stukje fruitcake. Kun je doen met een kop koffie? Maar je kan er ook lekker op dansen. Je kan er zelf op zwinnen.

gebeurt aan twee keer Jody. Jody Pijpo wordt gezegd en Jody Bernal. Dit is Circus Custer. Met zijn allerschoonste toppie. Zorg jij daar ook even voor dan? Weken tijd van het jaar hoeven we nog niet.

0: vol met de betere liedjes van eigen bodem.
1: Vanaf de jaren 70
0: tot de streamingslijsten van morgen. Je hoort het iedere woensdagavond van 8 tot 10. 8 tot 10.
2: This is iTunes Radio. On your Wednesday. Enjoy iTunes Radio on your Wednesday.

fijne klanken van Mo. Met het nummer Nancy. Zijn ze groot geworden hier in Nederland. Onder andere met het nummer Fretter. Ze hebben er nog eentje. Dat heet de Asia.

naar de Puma toe. Zij maakt namelijk een verschil. Maar ook wacht even, zit een blik natuurlijk op de nieuwe streamerslighting. Dit is Lucas Junken. Terwijl het noemen maar Sunlight.

succesvolle debuut van Mijn Houten Hart. Dat in 2001 een nummer 1 hit notering te pakken had natuurlijk van de Poemaert. Iedereen dacht altijd dat het een soort jeugdband was, de Poemaert. Maar het was natuurlijk de samenwerkingsverband tussen de band van Dick Hout en het duo Acta en de Munnik. 2 jaar later verschijnt het namelijk het album The Best Of. Dat in de top 2000 van NPO Radio is het sindsdien een vaste waarde gebleven. Zometeen de Amazing Stroopwafels. Iets over vakantie in Overschie. Eerst wordt het tijd voor partner. Throw it all away.

aardig wat albums hier liggen, joh. Van deze formatie, de Amazing Stroopwafel. En ik heb hier weer eentje uitgehaald natuurlijk. En dan bekomt hij een overschie. En inderdaad weer met Rien erbij op de hoe heet zo'n ding, zeg het eens. Accordeon, ja, dat is hem. Moet even naar de foto kijken, hoor. De muziek blijft, zeggen wij altijd. Eigen ontvallen natuurlijk. En gelukkig is dat zo. Zometeen worden we heel erg vrolijk als wij Sia op Chita opzetten. Sia, dat is de Engelse, maar Chita is het Nederlandse. Maar dat noem maar happy. Eerst wordt het tijd voor Teach In. We gaan luisteren naar Z, de C.

Was dat een pupil toen de tijd van de Voice of zo? Of dat andere programma wat we toen de tijd ook nog hadden hier zo in Nederland. Alles wat met ziekte te maken hebben en dat was haar doorbraak. Happy, ik had het over Sita. Zometeen hebben we nog zo'n heerlijk artiest. Dat is hij de Voice van 2026. Niloufa. Dit voor Trakt. Eerst tijd voor Powerplay. We gaan de jaren 80 in. Ik heb gekozen voor Wrap Me Up.

Robert de Eerste. Maar ze hebben ongelooflijke mooie stem. Neluva. Met dezelfde naam. Zometeen een toontje lager. Altijd fijn dat we dit weer in de film zitten. Dat de maand mei natuurlijk wel heel erg bijzonder warm is. En wel wat een kleine voorschot genomen op een lollenhete zomer. Dat doen we samen met Dirty Lynn. En trouwens morgen voor alle disco-liefhebbers een special van Lime.

Ik dacht dat het al donderdagavond was. Kleintje. In het toontje lager, net als in de film. Zometeen hoor je de scène met op te bouwen. We zijn opgejaagd vandaag.

vaker plaats 17 voor een nieuw talent weer. Althans, vanaf 2012. Ik volg het al een hele tijd eigenlijk. Design of Leo sinds 2019. Dit is het nieuwste nummer van een geweldige album. The Final Antwerp. Zometeen heb ik er nog eentje voor je uitgekozen. Nummer Tell Me.

The Sign of Leo, de band uit Groningen. Ron Salla, gitarist en componist Martin Erries. The Sign of Leo die creëert namelijk een breed palet eigenlijk, met geluiden met een voorkeur aan melodieuze sfeervolle indie rock. En speelt uitsluitend natuurlijk hun eigen werk. De muziek is geworteld eigenlijk in 40 jaar pophistorie. En combineert natuurlijk invloeden uit de jaren 60, 70 en 80. Met een moderne opvatting ten aanzien van de compositie en de arrangementen. Tot zover de Sign of Leo. Volgende week draai ik er nog eentje van hun mini-EP is het eigenlijk. Jullie horen de Tell Me. Zometeen Highway en niet te vergeten Hans Verzo. Maar eerst gaan we naar 070 toe. Hier is Shock and Blue. Rock in the Sea. Uit 1971.

Hij is leuk nog, hè, deze. Lekker zwinnen met die hand. Ja, dat was het zeker met Hans Vertel. En zijn meestermixers. En we gaan nog één keer de zon achterna. Ik moet ook bijna afscheid gaan nemen voor jullie. Dit is Highway.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.
0: Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

draaide hij deze plaat van Night met Hot Summer Night uit 1979. En ik dacht, wat blijft de begintune nou? En vorige week was het heet, zo heet ook dat de mengtafel het begaf. Dus ik geef even een kleine disclaimer. We kijken hoe ver we komen vanavond. En als neemt, dan moet hij het gewoon non-stop over straks. Mocht het weer gebeuren. Nou, het is niet zo warm vanavond als vorige week. Studio temperatuur ligt nog steeds een beetje rond de 27 graden met alle apparaten aan. Maar ja, goed. We gaan het gewoon weer proberen. Tot 10 uur. Met de beste muziek tot 12 uur. Maar straks Wiki Tons natuurlijk van 10 tot 12 uur. Met mij mooie muziek. Onder andere nieuwe single van Mama's Gun. Ga ik straks draaien. Casey en de Sunshine Band staat op de lijst. Met de parelplaat. En zo tegen 8:15. Ja, hij is vorige week blijven liggen. Dus ik heb hem lichtelijk aangepast. Weer een top 3. Maar dan ongeveer uit het midden van de jaren 70. Dan mag je nog mooie muzikale suggesties hebben. Kan dat via 010-744-9102. 010-744-9102 of via...

Mama's Gun, het heet Joy. Met Andy Platz natuurlijk, en daarvoor draaiden we naar die. Was ooit een paar op plaat, een paar jaar geleden hier bij iTunes Radio. En ze zingt over Lover's Eyes, wat allemaal geproduceerd door Hans van de... Nee, hoe heet die man ook alweer? Hans Vermeulen van de Sandy Coast. Ben bijna zijn naam kwijt.

aanschaffen. Dat is toch heel handig bedacht door van Casey in de Sunshine Band. Dat is de jaren 70, I'm your boogeyman. En daarvoor gedraaid Youngun Silver Fox met Midnight at the Richmond. En je weet het, een maandag zonder Youngun Silver Fox is een maandag weer niet geleefd. Een van de weinige hits die ze nog hadden.

0: daarom heb ik hem destijds voor 3,95 uit de platenbak van de uitverkoopbak gevist. En dan was een lichtelijke horeca, die kraakte nogal. Maar wel gedraaid van de originele single The Mo met Asia. Ze had natuurlijk ook andere hits met onder andere Nancy uit 1980. En verder sterren 1981. Ze bestonden uit de Boers, Clemens en Huub de Lange. En Han Bieger deed ook nog mee. En er zat er helemaal geen basgitaar en gitaar in. Alleen de drums en wat keyboards. En daarmee moesten we het doen. En ik vond het best geweldig. Parelplaat van week 23. Komt uit 1984. De Mo dus met Asia. Kijk even op de Nederlandse snelwegen. Er staan helemaal geen files. Wat vertragingen. Hele kleine vertragingen. Niet noemenswaardig zijn om genoemd te worden. Dus je kan vroeglijk vaststellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Tim Nieuwenhuis in de avond.

Nee hoor, alles doet het nog. Vorige week rond deze tijd. Toen was het mengpaneel lichtelijk oververhit, dus laten we de goden niet verzoeken en laten we maar gewoon de plaat afkondigen. De tweede single van No Doubt hoorde je uit de jaren 90. En het heet...

Chicago, on your Chicago station, iTunes Radio. Uit 1970 van het album Chicago 2. Werd geschreven door James Pankow, de trompetist van het geheel. En ook nog door Terry Cassidy, die zo laat.

Je snel de top 10 even doornemen. Nummer 10 stond vorige week op 4. In de 8e week Southern Vision van David Bowie. 9 vorige week op 8. In de 5e week Hotel California van de Eagles. 8 vorige week op 10. In de 3e week Sessie La Femme. In Sessie Bon van Dr. Buzzard Originals. Een fanaband. 7 vorige week op 12. In de 2e week Mark Baker. Niet zicht in mij dat hij ook nog een keertje nummer 1 zou komen te staan. Nummer 6 vorige week op 13. In de 2e week. Nou wordt hij mooi. Blik voor elkaar, zo was dat de André van Duin met Ferry de Groot. Op 5, vorige week op 2. Helaas toen we niet kunnen draaien. In de 8e week Non-Stop Dance van de Gibson Brothers. Nummer 4, vorige week op 9, de 3e week Beautiful Rose. Van de George Baker Selection. En dan komen we vanzelf op nummer 3. Heb ik het al bijna weer verraaien. Jongen. Heb ik alweer een plaat weggegooid? Eens even kijken hoor. Nou, zullen we maar gewoon even doen. Deze maar eventjes, hè. Heb ik het nog goed staan? Nee, natuurlijk niet. Ja, zullen we hem starten? Ja hoor. Nou, ik zal maar gewoon verraaien dat het 1977 is. Ik heb hem toch al gehoord.

0: Vorige week stond ze ook al op 1 in de 6e week. En zoals gezegd op nummer 2. Vorige week op 3 in de 5e week. Oerend hart van normaal. En 3 stond Omi, Oh My Goodbye. Vorige week ook op de 6e plaats in de 4e week van Champagne. En volgende week draaien we natuurlijk weer een top 3. Als alles een beetje meewerkt tenminste. Kan zomaar weer uit de jaren 80 zijn. Jaren 90 is ook altijd tegenwoordig een optie. Zelf de Zero's. En natuurlijk ook de 60's. En 70's vergeten we niet. Mag ik nog een mooie muzikale suggestie hebben? Dan kan het allemaal doorgegeven worden via 010-744-9102. Spreek het bericht in. Je mag hem zelf aankondigen. Als je daar geen zin in hebt, dan kun je altijd nog naar de website van iTunes Radio. Kopje Tim in de avond. En dan verzoek je invullen. En dan ga ik hem waarschijnlijk voor je draaien. Zometeen deel 2 van deze mooie show.
1: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
4: You ready?
5: Let's go!

0: De eerste plaats moet je dan zeggen van de tweede uur. De Golden Earring met Clear Light. Moonlight, maar dan mogen de afgelopen 3 minuten en 23 seconden duidelijk zijn geweest.
1: Oeh, la, la, la.
0: Dat was een hint. Grote hint, maar we gaan toch echt even dit doen.
1: La, la.
0: En hij blijft maar doorgaan hoor. De warmte heeft waarschijnlijk weer even toegeslagen. Even kijken of ik dat goede jingletje kan vinden. Ja! Toch weer gelukt, jongen, jongen, jongen. Ik had de voetjes ergens voor klaargezet. Maar die draaien we nog even niet. Verzoekjes kan ik kwijt op 010-744-9102. Wat een lekkere chaos vanavond weer inhoudt. Dat is gewoon weer het leuke van live radio. Mag een keer misgaan. En anders mag je verzoekje trouwens ook kwijt als je gezin hebt om meteen te spreken naar de website van iTunes Radio. Top je Tim in de avond, kun je een formuliertje invullen en dan kun je gewoon je favoriete platen aanvragen. Doe mijn moeder altijd via een schriftje die ze me gegeven heeft. Want de platen die ze jarenlang bij heeft gehouden, die ze mooi vindt. En ze wil een plaat horen van Pierre Grocola uit 1974. En we gaan draaien Lady Lay.
2: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

En dit hadden ze daar nooit meer iets van ze vernomen. Helaas, want het was een beetje, toch een fijn soundje. Een beetje de jaren 80 versie van Creedence Clearwater Revival. Was het met Your Love en daarvoor gedreigd. Die fijne, vanstalige muziek van Pierre Grosjean met Lady Lay. En ik zie mezelf nog steeds daar in die vakantietrein zitten richting Frankrijk. Met de DJ

0: we inmiddels weer. De Boys of Dungeon Lane gaat over zijn jeugd. Allemaal liedjes uit wat hij allemaal meemaakt in zijn jeugd enzovoort allemaal. 84 jaar is hij en nog steeds.
1: Just what is it that you want
0: gaat hij maar
1: do?
0: Door.
1: We want to be free.
0: Coming up is ook Primal Scream.
1: To do what we want to do.
0: Ik zit er even doorheen te praten met

kwam. Rob Stenders en Jeroen Inkel als Buffalo Bob en de Winkle Stars in 1990. Was natuurlijk weer gedoe over nu zozeer omdat ze het gestolen hadden van Logit van Primal Scream. Maar voor hun eigen baas Larry Harding. En die zei van je kan GVD toch niet zomaar dit in je eigen zak gaan steken. Je moet het geld aan goede doel schenken. Nou, dat hebben ze maar voorlopig maar even gedaan. Hè. Zo braaf als zij waren in de jaren 90. Buffalo Bob en de Winkle Stars met Sympathy for the Devil samen met Loaded. Moest ze voor een soort mashup, zoals het dan tegenwoordig heet, voorstellen met Loaded inderdaad van Primal Scream. En dit is Cat Stevens.

0: Nou, ik zal maar uit de buurt blijven als Cat Stevens in de buurt is, want hij schiet erop los. Yusuf Islam heette tegenwoordig in de jaren 60 nog gewoon Cat Stevens, maar I'm gonna get me a gun. Kijk even op de Nederlandse snelwegen, er staan geen files van noemenswaardige lengte, dus we kunnen toch gewoon lichtelijk stellen dat je kan trappen met je hok.
1: Maandag
2: 10 uur thuis in de avond.
3: My friend!

0: of die andere Chuck Berry. Maar Peter Tosh maakt er in 83 na de reggae versie van, die echt nog beter is dan het origineel. En we gaan draaien Johnny B. Goode.
1: iTunes Radio draait ook jouw favoriete muziek.

0: en Material uit 1986. We kijken even naar de verrukkelijke 15 van week 22. Van 1986 was het, hè? 86 zou geen grote hit worden natuurlijk. Kwam op 17 mei binnen van dat jaar. Vijf weken in de tipparade en hoogst bereikte positie nummer 4. En daarna roemloos wederom in de uitverkoopbak voor €3,95. Waar ik hem dan weer uitvoegde, viste en toevoegde aan mijn collectie. En daarvoor hoorden we ook nog die fijne plaat van Pablo Cruz van 1977 met Johnny B. Goode. Time from some Motown sounds.
1: Detroit, Michigan. Motortown. Motown. This is the Motown.

week hadden we geen laatste plaat. Maar toen was het heet. En toen hebben ze allemaal hete plaatjes gedraaid op iTunes Radio en non-stop. Ik had Hot in the City kunnen draaien van Billy Idol. Heb ik niet gedaan. Dus ik heb iets anders uitgezocht. En die gaan we zo meteen over 8 seconden starten. En die hoor je morgen om 3 minuten over 9 bij Timmy Tijd hier op iTunes Radio. Ja, zullen we maar doen? Dan komt hij tenminste mooi uit tot aan het gaatje, hè, zoals altijd.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer: komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: dinsdag. Item Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk en daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen, dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon